0: Andymeister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
2: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gin op talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live. Simba! Nossa!

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: it's all of you, baby. All Sports Radio Live. Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar ja. Later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland, omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
2: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
2: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
2: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Cell Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En ja, nog 3 weekenden te gaan, waaronder het afsluitende NK weekend. En dan is de tour helaas weer voorbij deze zomer. De tour bevindt zich wel al onder de rook van Den Haag, want vorige week kwam het hele circus aan in Kijkduin. Ja, hoe was dat weekend en wat kunnen we eigenlijk van aankomend weekend verwachten, waar het in ieder geval heel mooi weer wordt, maar gelukkig niet zo heet als de afgelopen tijd. Dan ga ik erover in gesprek met Arnoud zelf. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Vanuit de auto, want jij bent onderweg naar wel een hele leuke locatie.
2: Jazeker, ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn op weg naar Borne, waar een hele nieuwe sporthal staat en waar 3 splinternieuwe beachvolleybalvelden in komen te liggen. En volgend jaar ook nog een keertje 6 buitenvelden komen. En die mogen wij installeren vandaag, dus daar... Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, dan is het inderdaad maar goed dat vorige week de Summer Beach Live Tour al aankwam in Kijkduin. Dus dat je in ieder geval niet zoveel hoeft te klussen daar.
2: Nee, dat klopt. Alles staat lekker al in Kijkduin. Hopelijk moeten we nog wel wat bijbouwen. Of we moeten wat bijbouwen, want de Beach Tennis Tour die komt deze week in Kijkduin er weer bij. En met deze weersvoorspellingen, terwijl het vorige week in het weekend nog de voorspellingen voor aankomend weekend regen waren, hebben dit weekend inderdaad lijkt het weer heel mooi te worden. En hopelijk inderdaad niet zo warm als vorige week.
1: Ja, nu scheelt het dat er aan de kust nog altijd wel wat wind staat, dus dat het sowieso wel wat minder warm is dan in de binnenlanden. Maar het is denk ik ook wel, nou ja, ergens wel fijn dat het niet zo erg warm wordt. Want ik kan me voorstellen dat te warm eigenlijk ook weer niet heel erg goed is voor de deelnemersaantallen.
2: Nou ja, als het echt boven de 35 graden gaat worden, dan stoppen mensen met inschrijven. Maar alles wat daar nog een beetje onder zit, dat werkt wel mee om de inschrijvingen omhoog te krijgen. Zeker inderdaad, zoals je al zegt, dat het aan de zee altijd wel een beetje waait. We moeten de wind ook niet onderschatten. We hebben vandaag windkracht, uitschieters, windstoten, windkracht 8 ook nog in Kijkduin. Dus het kan best wel fors waaien nog.
1: Nou, dus het kan zijn dat als jij uit Borne terugkomt, dat alles een halve kilometer verderop ligt.
2: Nou, dat zullen we hopen van niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat is ons op Ameland wel gebeurd, dat alle velden omlagen op zondagmorgen. Nou, laten we hopen dat het niet in Kijkduin gebeurt, want dan hebben we nog een hele drukke vrijdag.
1: In Kijkduin wordt er dus van allerlei dingen gedaan qua sport. We hebben het beachvolleybal. Nee, beachtennis komt er dan komend weekend weer bij. Er is ook footvolley. Sterker nog, dat heb jij afgelopen weekend maar eens zelf uitgeprobeerd ook.
2: Ja, we vinden het belangrijk eigenlijk dat footvolley wat meer op de kaart komt. En we hebben afgelopen weekend hadden we een hele enthousiaste dame van 21 jaar die heel graag wilde footvolleyen en die eigenlijk ons ook wil gaan helpen om footvolley verder op de kaart te zetten, Anouk. En Anouk is een speelster, een voetbalster die eigenlijk ook heel leuk kan footvolleyen. Maar haar vriendin haakte af en toen heb ik gezegd, nou dan kan ik mijn schoenen wel weer uit het vet halen, de slippers, de blote voeten. En heb ik eigenlijk meegespeeld en hebben een leuke pool van 5 gehad met mensen die, wel grappig, mensen die uit Rio kwamen, uit Brazilië. En die speciaal dit weekend ook mee kwamen doen bij ons. Maar wel allemaal leuk op gelijk niveau waren.
1: Ja, dus het was ook weer een klein stukje Copacabana aan Kijkduin, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het was dan niet het niveau van de topspelers, maar wel het niveau eigenlijk die we er graag bij hebben. De voetballers, de footvolleyers eigenlijk, die nog net beginnen. En waarbij het eigenlijk nog belangrijker is om met elkaar te leren hoe ga je die eerste balaanname doen. En hoe krijg je een rally tot stand? Want dat is altijd wel lastig bij het footvolley.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd. Want dan heb je dus een groep Brazilianen daar zo ter plekke. Zie je dan ook echt dat rauwe talent? Gewoon de bijna achterloosheid waarop ze gewoon zo'n bal een beetje rondtrappen. Zie je dat dan ook echt van dichtbij?
2: Nou, bij deze jongens niet. Het waren ook Nederlandse Brazilianen in plaats van andersom. Dus het waren geen Braziliaanse Brazilianen, maar dit waren Nederlanders die eigenlijk in Brazilië wonen. En die wel heel veel in Brazilië aan het spelen zijn. En eigenlijk juist op zoek waren in Nederland naar toernooien. Ja, die zijn er gewoon nog heel weinig. Dus het was heel mooi eigenlijk dat zij wilden aanhaken. En dit was niet de groep die we eigenlijk in Nederland ook hebben. Die komen met name uit de omgeving Amsterdam. Waar hele fanatieke Brazilianen spelen. Overigens hebben we inderdaad ook afgelopen weekend heeft een van de Nederlandse dames in Kopenhagen, want er was een internationaal toernooi in Kopenhagen, een 1000-punten toernooi. Daar is de Nederlandse dame die op dit moment nog actief is, Emily, die is daar derde geworden. Dus dat was ook eigenlijk wel een hele mooie prestatie. En die gaat dan meestal ook mee met deze Braziliaanse spelers die uit Amsterdam komen.
1: Nou ja, dat is dan ook weer een mooie prestatie. Aankomend weekend, wat kunnen we daarvan verwachten? Want je zei al, het beachtennis dat sluit weer aan bij de Summer Beach Live Tour.
2: Ja, dat klopt. De KNLTB beachtennis tour is aankomend weekend met naar verwachting 8 velden vol met beachtennissers aanwezig. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht dat wij vanuit Summer Beach Live een kleine 30 velden ook weer vol zullen krijgen. Dus als alles mee zit, hebben we dit weekend gewoon weer een vol weekend met hopelijk 40 velden op het mooie zand van Kijkduin. Want het is echt, ja, nu ik het zelf gespeeld heb, ja, het zand van Kijkduin is eigenlijk gewoon super, super zacht. Alsof je op de Coca-Cabana staat. Echt mooi zand, maar wel heel zwaar.
1: Ja, dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Dan duurt het ook niet lang natuurlijk of je verhuist een paar kilometer naar boven naar Scheveningen. En ja, dan is het einde alweer in zicht, hè?
2: Ja, dan gaat de zomer inderdaad hard. We hebben dan nog 2 weekenden Scheveningen. Want daar zijn we nu eigenlijk ook alle voorbereidingen voor aan het doen. Van hoe gaan we daar alle velden bouwen. Want volgend weekend inderdaad, of het weekend erop 15, 16 augustus... We hebben toch wel een vol weekend inderdaad met het NK Roundnet, met het NK Beach Tennis Mix. Hopelijk inderdaad ook met het NK Footvolley. Ja, en dan ook nog de topdivisie beachvolleybal en al onze recreatiesportjes. Het wordt 15, 16 augustus al druk. En dan hopen we dat 21 tot 23 augustus met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal nog drukker gaat worden.
1: Ja, en ik zit ondertussen, want dat is natuurlijk leuk. Jullie zijn natuurlijk ook op social media te vinden. Dus ga dat zeker even opzoeken. Summerbeachlife.nl op Instagram. Ik zie wel bewegende beelden van jou voorbij komen, Arno, bij het footvolley. Maar dat ziet er niet verkeerd uit, hoor.
2: Nee, hè, dat is op mijn leeftijd ging het best nog goed. Ik heb zelfs een aantal omhaals geprobeerd. Die zijn helaas niet gelukt. Maar het viel me niet tegen. Zeker na mijn rugklachten afgelopen weken, daar was ik hier wel blij mee.
1: Ja, erop. En met 19-17 gewonnen, zie ik. Dus dan is dat altijd leuker.
2: Ja, precies. Dat was de eerste wedstrijd. Zeker een spannende pot. En het is gewoon wel leuk om weer even een keertje. Want ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik footvolley heb gespeeld. Dus het is ook een tijd voor nieuwe aanwas. Maar het grappige is dat wij ook echt een aantal studenten gewoon al heel enthousiast hebben gekregen. En die ook gewoon uiteindelijk willen verder spelen. Superleuk.
1: Nou ja, mochten de mensen het meer willen zien en of zelf gaan proberen, dan kun je natuurlijk naar summerbeachlife.nl op zowel Insta als gewoon ook de website. Dus dat is ook makkelijk te onthouden. En wie weet dat ze dan ook mee komen doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Eerst aankomend weekend dus in Kijkduin. En vanaf volgende week 2 weekenden dus in Scheveningen met onder meer het NK weekend. Arnoud Wildschut, dank weer voor je tijd en spreek je volgende week weer.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: All Sport Radio Live.

geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management? De antwoorden op dit soort vragen hoor je in de BV Sport. Met interessante gasten uit de sportwereld. Gepresenteerd door Sport.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken. En ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken. Kan ik dan weer verder lopen? Dan dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het er niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar de onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik heb beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Dat is goed ook. Aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog, nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker. Zeker. Het heeft me onwijs veel gebracht. Dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon, ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: En wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, zou wat zijn, hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt, voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sport Radio Live. Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
1: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
0: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
1: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
0: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
1: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
0: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
1: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
0: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
1: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
0: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
1: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
0: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
1: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
0: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Mm-hmm. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
1: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
0: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
1: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
0: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
1: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
0: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
1: Ja, er is zeg maar een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
0: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe. Mm-hmm.
1: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook. Aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
0: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
1: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
1: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
9: Hockey. Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegen gaan komen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag en die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel sport vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar nou, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat dat, ja, dan gaat het echt om mili kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week naar het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart al degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met de ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enigszins, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zal echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De traditionele opening van het Nederlandse voetbalseizoen die werd afgelopen zondag prooi voor bekerwinnaar AZ. Regerend landskampioen PSV moest al vroeg in deze editie van de Johan Cruijffschaal verder met 10 man na een ongelukkige overtreding van Joey Veerman op Max Meerdink. De Alkmaarders kregen de overhand en wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 4-0. Ik ga terugblikken met voormalig PSV-trainer Atemos. Aad, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een wedstrijd die eigenlijk al vroeg geen wedstrijd meer was. Het is een rode kaart, maar ja, wel ongelukkig natuurlijk.
2: Ja, hij had zijn been in moeten houden. Hij zag dat hij eerder bij de bal was. En ja, dan is een reflex. Maar het was een terechte rode kaart.
1: Ja, nu was het wel zo, dat wil nog wel eens een speler ontberen, wat zelfreflectie. Maar ik vond Joey Veerman de afgelopen wel, wat dat betreft, heel erg realistisch. En de verantwoordelijkheid pakkend, dat hij, hij zegt zelf ook, dat was gewoon een rode. Ik had al gevoel dat het een rode kaart zou worden. Hij had ook echt wel met Meerdink te doen.
2: Zeker. En ook de scheidsrechter had compassen met hem, want die gaf niet eens geel. Die liet verder spelen, maar die werd natuurlijk terecht door Van Boekel op het matje geroepen om te kijken op de beelden wat er nou precies gebeurd was. En toen kon er niks anders, vanuit de reglementen ook, dat het een rode kaart was.
1: Ja, en dan is zo'n wedstrijd eigenlijk al vrij vroeg onthoofd daardoor natuurlijk, want het wordt ineens een hele andere wedstrijd. Wat dacht jij op dat moment? Hoe heb jij daarna naar die wedstrijd gekeken?
2: Nou ja, ik vond dat PSV het heel slecht oppakte na die 10 man. Ik heb ploegen gezien die dat veel beter doen en zelfs nog gevaarlijker worden en stand kunnen houden. PSV die maakte er een potje van. Iedereen ging uit positie lopen. Aanvallers die dan in positie moeten staan als middenvelder bleven aanvallend staan. Dat klopte niet en ik moet zeggen, ik heb een paar maanden geleden Nederland zelf al gezien toen Dumfries tegen Ecuador die rode kaart kreeg. Toen hebben Nederland gevochten en zelfs nog kansen gehad om de wedstrijd te winnen. Dus dat ontbrak er bij PSV. Dat was zeer teleurstellend voor mij.
1: Nou, is dat dan het begin van het seizoen en nog niet helemaal op elkaar ingespeeld zijn? Is er natuurlijk weinig veranderd aan de selectie bij PSV? Of is dat gewoon iets wat de spelers gewoon niet goed hebben opgepakt?
2: Ja, in de voorbereiding willen ze zich allemaal laten zien vanuit hun beste kwaliteiten. Maar nu moet je aanpassen aan een heel andere taak. En dat hebben ze niet gedaan. Kijk, Man en die Buhandi. Die bleven maar aanvallen. Dan moet wel je eigenlijk je backs moeten ondersteunen. Dus dat van de kant misschien bijgestuurd kunnen worden. Maar dat hebben de spelers niet begrepen. Dus een tactisch minpunt bij diverse spelers.
1: Ja, aan de andere kant AZ. Die nam op een gegeven moment toch wel dan de overhand natuurlijk. Al hadden die in het begin, leek het ook een klein beetje moeite om zich aan te passen aan de situatie dat de tegenstander met 10 man staat. Dat het toch een beetje de eerste paar minuten heel erg moesten wennen aan de situatie.
2: Ja, en viel me ook tegen Van Echtel dat hij niet gelijk ingreep door een spits bij te zetten en de verdediger eraf te halen. Ik bedoel, Europees gezien kan dat je ook overkomen als je goals moet maken. En dan moet je direct handelen. En dan krijg je een kans voor open goal. Dat hebben ze pas in de tweede helft gedaan. Daardoor kregen ze een totale controle over de wedstrijd. En konden ze makkelijker voetballen. Direct druk zetten met 4 man. Dat is het makkelijkste tegen die 4 verdedigers. En dat kan makkelijk. En daar heb je nog een man over.
1: Ja, uiteindelijk weet AZ 4 keer te scoren. Daarna had je ook wel het gevoel dat ze het wel prima vonden wat dat betreft. Maar dan is het denk ik niet verrassend dat als het eenmaal loopt dat AZ ook meermaals weet te scoren.
2: Ja, dat is logisch. Je komt in plaats van in een uitwedstrijd, in plaats van 5 keer kom je nu 30 keer voor de goal. Dus dan is het ook normaal dat je dan uit die kans ook een keer een goal gaat maken.
1: Nu is er ook in de media natuurlijk terecht dan kritiek ook op dat er misschien nog niet genoeg transfers zijn bij PSV om toch wat vers bloed aan dat elftal toe te voegen. Hoe kijk jij daarna naar die kritiek?
2: Je weet niet wat er intern gebeurt. Er zullen best spelers zijn die ze op de korrel hebben. Die zijn wellicht nu nog niet haalbaar op basis van de vraagprijs. Maar PSV die haalt altijd wel voor 2 september nog spelers erbij. Daar ben ik van overtuigd. Maar het wordt wel tijd. Want op 5 september is het al de grote kraker Ajax-PSV. Dus dat is al heel snel. Dat is de 5e wedstrijd geloof ik van het seizoen. Dus je moet niet op achterstand komen. Want Feyenoord ontwikkelt zich. Ajax is voor mij een titelkandidaat. Met de kwaliteiten die ze nu al hebben. Laat staan als er nog spelers bij gaan komen. En die schijnen erbij te komen. Ja, dan moet je wel wat doen. En ik zou bijvoorbeeld, ook Bos moet zich natuurlijk verantwoorden. Ondanks het spelen zonder WK-gangers, moet je Mauro gewoon linksback zetten. Moet je gewoon Fernandes op het middenveld zetten. Dan heb je altijd nog een knap middenveld, ook tegen Fortuna, met Wanner erbij en met Til en met Mijnans.
1: Ja, dan zeg je terecht, PSV zal voor 2 september echt nog wel wat spelers halen. Maar ja, aankomend weekend start natuurlijk ook de competitie al. Is PSV klaar voor de start van de competitie, denk je?
2: Ja, ik denk dat je in het weekend een ander team krijgt. De WK-gangers die gaan zeker spelen. Dus daar heb je al 3-4 man die op het allerhoogste niveau de beste spelers van PSV. Dus dat geeft een impuls aan het team en die zullen die wedstrijd ook wel gaan winnen. En ze hebben gelukkig voor PSV dan een makkelijk programma tussen aanhalingstekens. Fortuna, Excelsior, dus dat zijn 6 punten.
1: Ja, dus Fortuna hoeft zich niet alvast rijk te rekenen.
2: Ik denk niet dat ik denk het is zelden dat ze hier een goed resultaat halen. Dus uit kunnen nog wel eens een kleine marge zijn of een gelijk spelletje. Maar hier in Eindhoven denk ik de eerste wedstrijd. En na de 2 nederlagen herstelt PSV zich. Dus dat komt soms ook wel eens goed uit voor een coach. Veronderstel dat je met 4-5-0 wint 2 wedstrijden. Dan wordt het misschien tegen Fortuna moeilijker dan nu.
1: Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk AZ met Leroy Echtold. Hoe denk jij dat zij aan het seizoen gaan beginnen? Wat kunnen zij dit seizoen laten zien?
2: Ja, is moeilijk te zeggen. Dus, zij hebben nog enorm veel uitgaande transfers misschien. Er zijn jongens die niet meededen gisteren. Die ook op een transfer flassen. Denk aan Perret, denk aan Keesje Smit. Klaasje die opnieuw weer geblesseerd is. Dat blijft natuurlijk ook kwakkelen. En AZ blijft bij mij altijd nog een team. Met NPK, mij nog niet te vergeten, met ideale schoonzonen. Voor de titel denk ik niet goed genoeg, omdat ze te krappe selectie hebben.
1: De titel is dan wat dat betreft uit zicht. Wat is een toch een top 4, top 3 plek misschien iets waar ze op zich kunnen oprichten?
2: Ik denk niet dat ze bij PSV, Ajax en Feyenoord, dat zullen ze. Ze hebben te veel onregelmatige wedstrijden, omdat het is niet een echte topclub waar het van moeten is, weet je. Er staat niet zo'n druk op zoals bij Feyenoord. Waar de supporters aan de bel trekken, wie je ook bent als coach. Bij Ajax hetzelfde, bij PSV hetzelfde. Die druk is daar 10 keer groter dan in Alkmaar.
1: Ja, nu tot slot, Aad, nog misschien iets tussendoor. Ik las dat Louis van Gaal wel openstaat voor een terugkeer als bondscoach bij Oranje. Hebben ze jou toevallig al gebeld ook bij de KNVB, Aad?
2: Nee, hoeven ze niet te doen.
1: Nee, daar kun je kort over zijn. Geen interesse.
2: Nee.
1: Maar wat vind je ervan dat Louis van Gaal wellicht open staat? Is dat een realistisch iets wat de KNVB kan gaan ontdekken?
2: Het is een goede keus. Je hoeft niet te trainen bij het Nederlands elftal. Je hoeft alleen maar de poppetjes op de goede plaatsen te zetten en de goede poppetjes te kiezen. Nou, dat kan hij als geen ander. Hij heeft een natuurlijk overwicht op de KNVB, op de spelersgroep. Hij heeft laten zien bij het Nederlands elftal dat hij fantastisch kan presteren. Raakt nooit in de war. Ronald Koeman raakt in de war in een wedstrijd tegen Marokko een andere speelwijze. Dat zal je bij Louis nooit zien. Dus ik denk, en daarnaast kan hij ook zijn assistenten waarschijnlijk kiezen. Dus als ze oog hebben op Reizinger, dat is een oud speler van hem, dan kan hij als assistent leren bij hem. En dan misschien klaarstomen voor over 2 jaar. Dan niet. Ja, dan is denk ik Bos over 2 jaar een kandidaat.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Aad de Mos, dankjewel voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Oké, graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
4: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie pur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het werkseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland.

0: Nederland hier, CEO Padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK WK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, nog 3 weekenden te gaan, waaronder het afsluitende NK weekend. En dan is de tour helaas weer voorbij deze zomer. De tour bevindt zich wel al onder de rook van Den Haag, want vorige week kwam het hele circus aan in Kijkduin. Ja, hoe was dat weekend en wat kunnen we eigenlijk van aankomend weekend verwachten, waar het in ieder geval heel mooi weer wordt, maar gelukkig niet zo heet als de afgelopen tijd. Dan ga ik erover in gesprek met Arnoud zelf. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Vanuit de auto, want jij bent onderweg naar wel een hele leuke locatie.
2: Jazeker, ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn op weg naar Borne, waar een hele nieuwe sporthal staat en waar 3 splinternieuwe beachvolleybalvelden in komen te liggen. En volgend jaar ook nog een keertje 6 buitenvelden komen. En die mogen wij installeren vandaag, dus daar... Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, dan is het inderdaad maar goed dat vorige week de Summer Beach Life Tour al aankwam in Kijkduin. Dus dat je in ieder geval niet zoveel hoeft te klussen daar.
2: Nee, dat klopt. Alles staat lekker al in Kijkduin. Hopelijk moeten we nog wel wat bijbouwen. Of we moeten wat bijbouwen, want de Beach Tennis Tour die komt deze week in Kijkduin er weer bij. En met deze weersvoorspellingen, terwijl het vorige week in het weekend nog de voorspellingen voor aankomend weekend regen waren, hebben dit weekend inderdaad lijkt het weer heel mooi te worden. En hopelijk inderdaad niet zo warm als vorige week.
1: Ja, nu scheelt het dat er aan de kust nog altijd wel wat wind staat, dus dat het sowieso wel wat minder warm is dan in de binnenlanden. Maar het is denk ik ook wel, nou ja, ergens wel fijn dat het niet zo erg warm wordt. Want ik kan me voorstellen dat te warm eigenlijk ook weer niet heel erg goed is voor de deelnemersaantallen.
2: Nou ja, als het echt boven de 35 graden gaat worden, dan stoppen mensen met inschrijven. Maar alles wat daar nog een beetje onder zit, dat werkt wel mee om de inschrijvingen omhoog te krijgen. Zeker inderdaad, zoals je al zegt, dat het aan de zee altijd wel een beetje waait. We moeten de wind ook niet onderschatten. We hebben vandaag windkracht, uitschieters, windstoten, windkracht 8 ook nog in Kijkduin. Dus het kan best wel fors waaien nog.
1: Nou, dus het kan zijn dat als jij uit Borne terugkomt, dat alles een halve kilometer verderop ligt.
2: Nou, dat zullen we hopen van niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat is ons op Ameland wel gebeurd, dat alle velden omlagen op zondagmorgen. Nou, laten we hopen dat het niet in Kijkduin gebeurt, want dan hebben we nog een hele drukke vrijdag.
1: In Kijkduin wordt er dus van allerlei dingen gedaan qua sport. We hebben het beachvolleybal. Nee, het beachtennis komt er dan komend weekend weer bij. Er is ook footvolley. Sterker nog, dat heb jij afgelopen weekend maar eens zelf uitgeprobeerd ook.
2: Ja, we vinden het belangrijk eigenlijk dat footvolley wat meer op de kaart komt. We hebben afgelopen weekend hadden we een hele enthousiaste dame van 21 jaar die heel graag wilde footvolleyen en die eigenlijk ons ook wil gaan helpen om footvolley verder op de kaart te zetten, Anouk. En Anouk is een speelster, een voetbalster die eigenlijk ook heel leuk kan footvolleyen. Maar haar vriendin haakte af en toen heb ik gezegd, nou dan kan ik mijn schoenen wel weer uit het vet halen, de slippers, de blote voeten. En heb ik eigenlijk meegespeeld en hebben een leuke pool van 5 gehad met mensen die, wel grappig, mensen die uit Rio kwamen, uit Brazilië. En die speciaal dit weekend ook mee kwamen doen bij ons. Maar wel allemaal leuk op gelijk niveau waren.
1: Ja, dus het was ook weer een klein stukje Copacabana aan Kijkduin, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het was dan niet het niveau van de topspelers, maar wel het niveau eigenlijk die we er graag bij hebben. De voetballers, de footvolleyers eigenlijk, die nog net beginnen. En waarbij het eigenlijk nog belangrijker is om met elkaar te leren hoe ga je die eerste balaanname doen. En hoe krijg je een rally tot stand. Want dat is altijd wel lastig bij het footvolley.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd. Want dan heb je dus een groep Brazilianen. Heb je dan daar zo ter plekke. Zie je dan ook echt dat rauwe talent. Gewoon de bijna achterloosheid waarop ze gewoon zo'n bal een beetje rondtrappen. Zie je dat dan ook echt van dichtbij?
2: Nou, bij deze jongens niet. Het waren ook Nederlandse Brazilianen in plaats van andersom. Dus het waren geen Braziliaanse Brazilianen. Maar dit waren Nederlanders die eigenlijk in Brazilië wonen. En die wel heel veel in Brazilië aan het spelen zijn. En eigenlijk juist op zoek waren in Nederland naar toernooien. Ja, die zijn er gewoon nog heel weinig. Dus het was heel mooi eigenlijk dat zij wilden aanhaken. En dit was niet de groep die we eigenlijk in Nederland ook hebben. Die komen met name uit de omgeving Amsterdam. Waar hele fanatieke Brazilianen spelen. Overigens hebben we inderdaad ook afgelopen weekend heeft een van de Nederlandse dames in Kopenhagen, want er was een internationaal toernooi in Kopenhagen, een 1000-punten toernooi. Daar is de Nederlandse dame die op dit moment nog actief is, Emily, die is daar derde geworden. Dus dat was ook eigenlijk wel een hele mooie prestatie. En die gaat dan meestal ook mee met deze Braziliaanse spelers die uit Amsterdam komen.
1: Nou ja, dat is dan ook weer een mooie prestatie. Aankomend weekend, wat kunnen we daarvan verwachten? Want je zei al, het beachtennis komt, dat sluit weer aan bij de Summer Beach Live Tour.
2: Ja, dat klopt. De KNLTB beachtennis tour is aankomend weekend met naar verwachting 8 velden vol met beachtennissers aanwezig. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht dat wij vanuit Summer Beach Live een kleine 30 velden ook weer vol zullen krijgen. Dus als alles mee zit, hebben we dit weekend gewoon weer een vol weekend met hopelijk 40 velden op het mooie zand van Kijkduin. Want het is echt, nu ik het zelf gespeeld heb, ja, het zand van Kijkduin is eigenlijk gewoon super, super zacht. Alsof je op de Coca-Cabana staat. Echt mooi zand, maar wel heel zwaar.
1: Ja, dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Dan duurt het ook niet lang natuurlijk of je verhuist een paar kilometer naar boven naar Scheveningen. En ja, dan is het einde alweer in zicht, hè?
2: Ja, dan gaat de zomer inderdaad hard. We hebben dan nog 2 weekenden Scheveningen. Want daar zijn we nu eigenlijk ook alle voorbereidingen voor aan het doen. Van hoe gaan we daar alle velden bouwen. Want volgend weekend inderdaad, of het weekend erop, 15, 16 augustus... We hebben toch wel een vol weekend inderdaad met het NK Roundnet, met het NK Beach Tennis Mix. Hopelijk inderdaad ook met het NK Footvolley. Ja, en dan ook nog de topdivisie beachvolleybal en al onze recreatiesportjes. Het wordt 15, 16 augustus al druk. En dan hopen we dat 21 tot 23 augustus met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal nog drukker gaat worden.
1: Ja, en ik zit ondertussen, want dat is natuurlijk leuk. Jullie zijn ook natuurlijk ook op social media te vinden. Dus ga dat zeker even opzoeken. Summerbeachlife.nl op Instagram. Ik zie wel bewegende beelden van jou voorbij komen, Arnoud, bij het footvolley. Maar dat ziet er niet verkeerd uit, hoor.
2: Nee, hè, dat is op mijn leeftijd ging het best nog goed. Ik heb zelfs een aantal omhaals geprobeerd. Die zijn helaas niet gelukt. Maar het viel me niet tegen. Zeker na mijn rugklachten afgelopen weken, dan was ik hier wel blij mee.
1: Ja, erop. En met 19-17 gewonnen, zie ik. Dus dan is dat altijd leuker.
2: Ja, precies. Dat was de eerste wedstrijd. Zeker een spannende pot. En het is gewoon wel leuk om weer even een keertje. Want ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik footvolley heb gespeeld. Dus het is ook weer tijd voor nieuwe aanwas. Maar het grappige is dat wij ook echt een aantal studenten gewoon al heel enthousiast hebben gekregen. En die ook gewoon uiteindelijk willen verder spelen. Superleuk.
1: Nou ja, mochten de mensen het meer willen zien en of zelf gaan proberen, dan kun je natuurlijk naar summerbeachlife.nl op zowel Insta als gewoon ook de website. Dus dat is ook makkelijk te onthouden. En wie weet dat ze er ook mee komen doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Eerst aankomend weekend dus in Kijkduin. En vanaf volgende week 2 weekenden dus in Scheveningen met onder meer het NK weekend. Arnoud Wildschut, dank weer voor je tijd en spreek je volgende week weer.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar het heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten, bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, dat is het.

0: toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar, de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, hè, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens de sporten ook nog, minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst, zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wat wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan. Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens het, de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Disco.

0: All Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakte Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboardcross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Ja. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat had ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: En nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding, wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maakt je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: En wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, zou wat zijn hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Peel Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar... verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn,

0: graad is, zeg maar, dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een overhitting, in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Nu ja, kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even nou ja, een rondje hardlopen of iets dergelijks.
0: Ja, zeker.
1: Waar moet je dan vooral op letten om nou ja, niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar, de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, hè, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, nou ja, als je dan tijdens sporten ook nog, nou ja, minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig
0: Ja,
1: zijn.
0: dus dat daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst, zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, nou ja, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel ja, serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie men wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan, nou ja, dat soort symptomen begint te krijgen en nou ja, je gaat dan even langs de kant om, nou ja, toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat, nou ja, je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walgen en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan. Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat ja, de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren. En vooral bij het

0: plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Hè. Dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens het de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de loop de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na, die loopt nog een aantal tiende graad op, vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral... Kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat... En dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is. Dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sport. vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar ja, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nou nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn. Zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar nou ja, het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk, nou, eigenlijk nou, de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal. Nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al nou ja, zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, nou, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart al degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en nou, hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, soort van kunnen opslaan en kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven.
2: Zeker.
1: Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de. Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waar we uiteindelijk ja, vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel ja, zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat we het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel ja, mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral ja, de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel ja, zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, ja, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar
2: Ja.
1: we hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog een ja, 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast ja, heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De traditionele opening van het Nederlandse voetbalseizoen die werd afgelopen zondag prooi voor bekerwinnaar AZ. Regerend landskampioen PSV moest al vroeg in deze editie van de Johan Cruijffschaal verder met 10 man na een ongelukkige overtreding van Joey Veerman op Max Meerdink. De Alkmaarders kregen de overhand en wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 4-0. Ik ga op terugblikken met voormalig PSV-trainer Atemos. Aad, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een wedstrijd die eigenlijk al vroeg geen wedstrijd meer was. Het is een rode kaart, maar ja, wel ongelukkig natuurlijk.
2: Ja, hij had zijn been in moeten houden. Hij zag dat hij eerder bij de bal was. En ja, dan is een reflex. Maar het was een terechte rode kaart.
1: Ja, nu was het wel zo, dat wil nog wel eens een speler ontberen, wat zelfreflectie. Maar ik vond Joey Veerman de afgelopen wel, wat dat betreft, heel erg realistisch. En de verantwoordelijkheid pakkend, dat hij, hij zegt zelf ook, dat was gewoon een... Ik had al gevoel dat het een rode kaart zou worden. Hij had ook echt wel met Meerdink te doen.
2: Zeker. En ook de scheidsrechter had kon passen met hem, want die gaf niet eens geel. Die liet verder spelen, maar die werd natuurlijk terecht door Van Boekel op het matje geroepen om te kijken op de beelden wat er nou precies gebeurd was. En toen kon er niks anders, vanuit de reglementen ook, dat het een rode kaart was.
1: Ja, en dan is zo'n wedstrijd eigenlijk al vrij vroeg onthoofd daardoor natuurlijk, want het wordt ineens een hele andere wedstrijd. Wat dacht jij op dat moment? Hoe heb jij daarna naar die wedstrijd gekeken?
2: Nou ja, ik vond dat PSV het heel slecht oppakte na die 10 man. Ik heb ploegen gezien die dat veel beter doen en zelfs nog gevaarlijker worden en stand kunnen houden. PSV die maakte er een potje van. Iedereen ging uit positie lopen. Aanvallers die dan in positie moeten staan als middenvelder bleven aanvallend staan. Dat klopte niet. En ik moet zeggen, ik heb een paar maanden geleden Nederland zelf al gezien. Toen Dumfries tegen Ecuador die rode kaart kreeg. Toen hebben Nederland gevochten. En zelfs nog kansen gehad om de wedstrijd te winnen. Dus dat ontbrak er bij PSV. Dat was zeer teleurstellend voor mij.
1: Nou, is dat dan het begin van het seizoen? En nog niet helemaal op elkaar ingespeeld zijn? Is er natuurlijk weinig veranderd aan de selectie bij PSV? Of is dat gewoon iets wat de spelers gewoon niet goed hebben opgepakt?
2: Ja, in de voorbereiding willen ze zich allemaal laten zien vanuit hun beste kwaliteiten. Maar nu moet je aanpassen aan een heel andere taak. En dat hebben ze niet gedaan. Kijk, Man en die Buhandi, die bleven maar aanvallen. Dan moet wel je eigenlijk je backs moeten ondersteunen. Dus dat van de kant misschien bijgestuurd kunnen worden. Maar dat hebben de spelers niet begrepen. Dus een tactisch minpunt bij diverse spelers.
1: Ja, aan de andere kant AZ. Die nam op een gegeven moment toch wel dan de overhand natuurlijk. Al hadden die in het begin, leek het ook een klein beetje moeite om zich aan te passen aan de situatie dat de tegenstander met 10 man staat. Dat het toch een beetje de eerste paar minuten heel erg moesten wennen aan de situatie.
2: Ja, en viel me ook tegen Van Echtel dat hij niet gelijk ingreep door een spits bij te zetten en de verdediger eraf te halen. Ik bedoel, Europees gezien kan het je ook overkomen als je goals moet maken. En dan moet je direct handelen. En dan krijg je een kans voor open goal.

0: Dat hebben ze pas in de tweede helft gedaan, maar daardoor kregen ze een totale controle over de wedstrijd. En konden ze makkelijker voetballen, direct druk zetten met vier man. Dat is het makkelijkste tegen die vier verdedigers. En dat kan makkelijk en dan heb je nog een man over.
1: Nou, uiteindelijk weet AZ 4 keer te scoren. Daarna had je ook wel het gevoel dat ze het wel prima vonden wat dat betreft. Maar dan is het denk ik niet verrassend dat als het eenmaal loopt, dat AZ ook meermaals weet te scoren.
0: Ja, dat is logisch. Je komt in de uitwedstrijd, in plaats van 5 keer kom je nu 30 keer voor de goal. Dus dan is het ook normaal dat je dan uit die kans ook een keer een goal gaat maken.
1: Nu is er ook in de media natuurlijk terecht dan kritiek ook op dat er misschien nog niet genoeg transfers zijn bij PSV om toch wat vers bloed aan dat elftal toe te voegen. Hoe kijk jij daarna naar die kritiek?
0: Je weet niet wat er intern gebeurt. Er zullen best spelers zijn die ze op de korrel hebben. Die zijn wellicht nu nog niet haalbaar op basis van de vraagprijs. Maar PSV die haalt altijd wel voor 2 september nog spelers erbij. Daar ben ik van overtuigd. Maar het wordt wel tijd. Want op 5 september is het al de grote kraker Ajax-PSV. Dus dat is al heel snel. Dat is de 5e wedstrijd geloof ik van het seizoen. Dus je moet niet op achterstand komen. Want Feyenoord ontwikkelt zich. Ajax is voor mij een titelkandidaat. Met de kwaliteiten die ze nu al hebben. Laat staan als er nog spelers bij gaan komen. En die schijnen erbij te komen. Ja, dan moet je wel wat doen. En ik zou bijvoorbeeld, ook Bos moet zich natuurlijk verantwoorden. Ondanks het spelen zonder WK-gangers, moet je Mauro gewoon linksback zetten. Moet je gewoon Fernandes op het middenveld zetten. Dan heb je altijd nog een knap middenveld, ook tegen Fortuna, met Wanner erbij en met Til en met Mijnans.
1: Ja, dan zeg je terecht, PSV zal voor 2 september echt nog wel wat spelers halen. Maar ja, aankomend weekend start natuurlijk ook de competitie al. Is PSV klaar voor de start van de competitie, denk je?
0: Ja, ik denk dat je in het weekend een ander team krijgt. De WK-gangers die gaan zeker spelen. Dus daar heb je al 3-4 man die op het allerhoogste niveau de beste spelers van PSV. Dus dat geeft een impuls aan het team en die zullen die wedstrijd ook wel gaan winnen. En ze hebben gelukkig voor PSV dan een makkelijk programma tussen aanhalingstekens. Fortuna, Excelsior, dus dat zijn 6 punten.
1: Ja, dus Fortuna hoeft zich niet alvast rijk te rekenen.
0: Ik denk niet ik denk het is zelden dat ze hier een goed resultaat halen. Dus uit kunnen nog wel eens een kleine marge zijn of een gelijkspelletje. Maar hier in Eindhoven denk ik de eerste wedstrijd. En na de 2 nederlagen herstelt PSV zich. Dus dat komt soms ook wel eens goed uit voor een coach. Veronderstel dat je met 4-5-0 wint 2 wedstrijden. Dan wordt het misschien tegen Fortuna moeilijker dan nu.
1: Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk AZ met Leroy Echtold. Hoe denk jij dat zij aan het seizoen gaan beginnen? Wat kunnen zij dit seizoen laten zien?
0: Ja, is moeilijk te zeggen. Dus, zij hebben nog enorm veel uitgaande transfers misschien. Er zijn jongens die niet meededen gisteren. Die ook op een transfer flassen. Denk aan Perret, denk aan Keesje Smit. Klaasje die opnieuw weer geblesseerd is. Dat blijft natuurlijk ook kwakkelen. En AZ blijft bij mij altijd nog een team. Met NPK, Koopmeiners niet te vergeten, met ideale schoonzonen. Voor de titel denk ik niet goed genoeg, omdat ze te krappe selectie hebben.
1: De titel is dan wat dat betreft uit zicht. Is een toch een top 4, top 3 plek misschien iets waar ze op zich kunnen oprichten?
0: Ik denk niet dat ze bij PSV, Ajax en Feyenoord, dat zullen ze. Ze hebben te veel onregelmatige wedstrijden, omdat het is niet een echte topclub waar het van moeten is, weet je. Er staat niet zo'n druk op zoals bij Feyenoord. Waar de supporters aan de bel trekken, wie je ook bent als coach. Bij Ajax hetzelfde, bij PSV hetzelfde. Die druk is daar 10 keer groter dan in Alkmaar.
1: Ja, nu tot slot, Aad, nog misschien iets tussendoor. Ik las dat Louis van Gaal wel openstaat voor een terugkeer als bondscoach bij Oranje. Hebben ze jou toevallig al gebeld ook bij de KNVB, Aad?
0: Nee, hoeven ze niet te doen.
1: Nee, daar kun je kort over zijn. Geen interesse.
0: Nee.
1: Maar wat vind je ervan dat Louis van Gaal ja, wellicht open staat? Is dat een realistisch iets wat de KNVB kan gaan ontdekken?
0: Het is een goede keus. Je hoeft niet te trainen bij het Nederlands elftal. Je hoeft alleen maar de poppetjes op de goede plaatsen te zetten en de goede poppetjes te kiezen. Nou, dat kan hij als geen ander. Hij heeft een natuurlijk overwicht op de KNVB, op de spelersgroep. Hij heeft laten zien bij het Nederlands elftal dat hij fantastisch kan presteren. Raakt nooit in de war. Ronald Koeman raakt in de war in een wedstrijd tegen Marokko een andere speelwijze. Dat zal je bij Louis nooit zien. Dus ik denk, en daarnaast kan hij ook zijn assistenten waarschijnlijk kiezen. Dus als ze oog hebben op Reizinger, dat is een oud speler van hem, dan kan hij als assistent leren bij hem. En dan misschien klaarstomen voor over 2 jaar. Dan niet, ja, dan is denk ik Bos over 2 jaar een kandidaat.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Atemos, dankjewel voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Oké, graag gedaan. All Sports.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben nu eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen.

0: En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de internationale padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. gaan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in drie fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En ja, nog 3 weekenden te gaan, waaronder het afsluitende NK weekend. En dan is de tour helaas weer voorbij deze zomer. De tour bevindt zich wel al onder de rook van Den Haag, want vorige week kwam het hele circus aan in Kijkduin. Ja, hoe was dat weekend en wat kunnen we eigenlijk van aankomend weekend verwachten, waar het in ieder geval heel mooi weer wordt, maar gelukkig niet zo heet als de afgelopen tijd. Dan ga ik erover in gesprek met Arnoud zelf. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Vanuit de auto, want jij bent onderweg naar wel een hele leuke locatie.
2: Jazeker, ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn op weg naar Borne, waar een hele nieuwe sporthal staat en waar 3 splinternieuwe beachvolleybalvelden in komen te liggen. En volgend jaar ook nog een keertje 6 buitenvelden komen. En die mogen wij installeren vandaag, dus daar... Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, dan is het inderdaad maar goed dat vorige week de Summer Beach Live Tour al aankwam in Kijkduin. Dus dat je in ieder geval niet zoveel hoeft te klussen daar.
2: Nee, dat klopt. Alles staat lekker al in Kijkduin. Hopelijk moeten we nog wel wat bijbouwen. Of we moeten wat bijbouwen, want de Beach Tennis Tour die komt deze week in Kijkduin er weer bij. En met deze weersvoorspellingen, terwijl het vorige week in het weekend nog de voorspellingen voor aankomend weekend regen waren, hebben dit weekend inderdaad lijkt het weer heel mooi te worden. En hopelijk inderdaad niet zo warm als vorige week.
1: Ja, nu scheelt het dat er aan de kust nog altijd wel wat wind staat, dus dat het sowieso wel wat minder warm is dan in de binnenlanden. Maar het is denk ik ook wel, maar ja, ergens wel fijn dat het niet zo erg warm wordt. Want ik kan me voorstellen dat te warm eigenlijk ook weer niet heel erg goed is voor de deelnemersaantallen.
2: Nou ja, als het echt boven de 35 graden gaat worden, dan stoppen mensen met inschrijven. Maar alles wat daar nog een beetje onder zit, dat werkt wel mee om de inschrijvingen omhoog te krijgen. Zeker inderdaad, zoals je al zegt, dat het aan de zee altijd wel een beetje waait. We moeten de wind ook niet onderschatten. We hebben vandaag windkracht, uitschieters, windstoten, windkracht 8 ook nog in Kijkduin. Dus het kan best wel fors waaien.
1: Nou, dus het kan zijn dat als jij uit Borne terugkomt, dat alles een halve kilometer verderop ligt.
2: Nou, dat zullen we hopen van niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat is ons op Ameland wel gebeurd, dat alle velden omlagen op zondagmorgen. Nou, laten we hopen dat het niet in Kijkduin gebeurt, want dan hebben we nog een hele drukke vrijdag.
1: In Kijkduin wordt er dus van allerlei dingen gedaan qua sport. We hebben het beachvolleybal. Nee, beachtennis komt er dan komend weekend weer bij. Er is ook footvolley. Sterker nog, dat heb jij afgelopen weekend maar eens zelf uitgeprobeerd ook.
2: Ja, we vinden het belangrijk eigenlijk dat footvolley wat meer op de kaart komt. We hebben afgelopen weekend hadden we een hele enthousiaste dame van 21 jaar die heel graag wilde footvolleyen en die eigenlijk ons ook wil gaan helpen om footvolley verder op de kaart te zetten, Anouk. En Anouk is een speelster, een voetbalster die eigenlijk ook heel leuk kan footvolleyen. Maar haar vriendin haakte af en toen heb ik gezegd, nou dan kan ik mijn schoenen wel weer uit het vet halen, de slippers, de blote voeten. En heb ik eigenlijk meegespeeld en hebben een leuke pool van 5 gehad met mensen die, wel grappig, mensen die uit Rio kwamen, uit Brazilië. En die speciaal dit weekend ook mee kwamen doen bij ons. Maar wel allemaal leuk op gelijk niveau waren.
1: Ja, dus het was ook weer een klein stukje Copacabana aan Kijkduin, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het was dan niet het niveau van de topspelers, maar wel het niveau eigenlijk wat wij die we er graag bij hebben. De voetballers, de footvolleyers eigenlijk, die nog net beginnen. En waarbij het eigenlijk nog belangrijker is om met elkaar te leren hoe ga je die eerste balaanname doen. En hoe krijg je een rally tot stand? Want dat is altijd wel lastig bij het footvolley.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd. Want dan heb je dus een groep Brazilianen heb je dan daar zo ter plekke. Zie je dan ook echt dat rauwe talent? Gewoon de bijna achterloosheid waarop ze gewoon zo'n bal een beetje rondtrappen? Zie je dat dan ook echt van dichtbij?
2: Nou, bij deze jongens niet. Het waren ook Nederlandse Brazilianen in plaats van andersom. Dus het waren geen Braziliaanse Brazilianen, maar dit waren Nederlanders die eigenlijk in Brazilië wonen. En die wel heel veel in Brazilië aan het spelen zijn. En eigenlijk juist op zoek waren in Nederland naar toernooien. Ja, die zijn er gewoon nog heel weinig. Dus het was heel mooi eigenlijk dat zij wilden aanhaken. En dit was niet de groep die we eigenlijk in Nederland ook hebben. Die komen met name uit de omgeving Amsterdam. Waar hele fanatieke Brazilianen spelen. Overigens hebben we inderdaad ook afgelopen weekend heeft een van de Nederlandse dames in Kopenhagen, want er was een internationaal toernooi in Kopenhagen, een 1000-punten toernooi. Daar is de Nederlandse dame die op dit moment nog actief is, Emily, die is daar derde geworden. Dus dat was ook eigenlijk wel een hele mooie prestatie. En die gaat dan meestal ook mee met deze Braziliaanse spelers die uit Amsterdam komen.
1: Nou ja, dat is dan ook weer een mooie prestatie. Aankomend weekend, wat kunnen we daarvan verwachten? Want je zei al, het beachtennis komt, dat sluit weer aan bij de Summer Beach Live Tour.
2: Ja, dat klopt. De KNLTB beachtennis tour is aankomend weekend met naar verwachting 8 velden vol met beachtennissers aanwezig. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht dat wij vanuit Summer Beach Live een kleine 30 velden ook weer vol zullen krijgen. Dus als alles mee zit, hebben we dit weekend gewoon weer een vol weekend met hopelijk 40 velden op het mooie zand van Kijkduin. Want het is echt, ja, nu ik het zelf gespeeld heb, ja, het zand van Kijkduin is eigenlijk gewoon super, super zacht. Alsof je op de Coca-Cabana staat. Echt mooi zand, maar wel heel zwaar.
1: Ja, dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Dan duurt het ook niet lang natuurlijk of je verhuist een paar kilometer naar boven naar Scheveningen. En ja, dan is het einde alweer in zicht, hè?
2: Ja, dan gaat de zomer inderdaad hard. We hebben dan nog 2 weekenden Scheveningen. Want daar zijn we nu eigenlijk ook alle voorbereidingen voor aan het doen. Van hoe gaan we daar alle velden bouwen. Want volgend weekend inderdaad, of het weekend erop, 15, 16 augustus... We hebben toch wel een vol weekend inderdaad met het NK Roundnet, met het NK Beachtennis Mix. Hopelijk inderdaad ook met het NK Footvolley. Ja, en dan ook nog de topdivisie beachvolleybal en al onze recreatiesportjes. Het wordt 15, 16 augustus al druk. En dan hopen we dat 21 tot 23 augustus met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal nog drukker gaat worden.
1: Ja, en ik zit ondertussen, want dat is natuurlijk leuk. Jullie zijn natuurlijk ook op social media te vinden. Dus ga dat zeker even opzoeken. Summerbeachlife.nl op Instagram. Ik zie wel bewegende beelden van jou voorbij komen, Arnoud, bij het footvolley. Maar dat ziet er niet verkeerd uit, hoor.
2: Hey, hè, dat is op mijn leeftijd ging het best nog goed. Ik heb zelfs een aantal omhaals geprobeerd. Die zijn helaas niet gelukt. Maar het viel me niet tegen. Zeker na mijn rugklachten afgelopen weken, daar was ik hier wel blij mee.
1: Ja, erop. En met 19-17 gewonnen, zie ik. Dus dan is dat altijd leuker.
2: Ja, precies. Dat was de eerste wedstrijd. Zeker een spannende pot. En het is gewoon wel leuk om weer even een keertje. Want ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik footvolley heb gespeeld. Dus het is ook een tijd voor een nieuwe aanwas. Maar het grappige is dat wij ook echt een aantal studenten gewoon al heel enthousiast hebben gekregen. En die ook gewoon uiteindelijk willen verder spelen. Superleuk.
1: Nou ja, mochten de mensen het meer willen zien en of zelf gaan proberen, dan kun je natuurlijk naar summerbeachlife.nl op zowel Insta als gewoon ook de website. Dus dat is ook makkelijk te onthouden. En wie weet dat ze dan ook mee komen doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Eerst aankomend weekend dus in Kijkduin. En vanaf volgende week 2 weekenden dus in Scheveningen met onder meer het NK weekend. Arnoud Wildschut, dank weer voor je tijd en spreek je volgende week weer.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: All Sports Radio Live.

Dit is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: love you, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar.

0: kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
1: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd, ja.
0: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
1: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
0: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
1: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
0: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks.
1: Ja,
0: waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
1: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
0: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
1: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
0: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
1: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
0: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
1: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even

0: naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walgen en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen? Dan dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
0: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een oververhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat de jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, dat is, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, werd ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
0: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Albert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifier. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt, vanuit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. He, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. He, met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. Zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen, maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling in de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens, want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden, hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in 1 jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene van meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een 4 paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere 3 samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg. Maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie. Maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maakt je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt. En hoe die het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want daar hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hadden. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was, dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is, maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert. Tot zover.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten, bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het er niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Dan kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK's hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die, ja, ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... Kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat... Eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken. Met een ondervloer, hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: met jou.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld, maar puntje bij paaltje is het hij blijft toch zitten.
3: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika, en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
2: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
3: Ja.
2: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het Dream Team van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
3: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben, of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden, ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3.

0: 3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobea uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Daini, of ik weet niet of je dat, hoe je dat uitspreekt, uit Kap Verde, staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk, als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch, ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk, het, ja, de nieuwe ster aan het permanent Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
0: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
0: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan een geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van, wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet? Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik een en maar helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
0: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
0: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte, het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen. Zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer één land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
0: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens gebruik met hem over praten hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. My dream.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt goed. Kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel

0: als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
0: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
0: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is 4e geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam 5e op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd.

0: Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september. Dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat. Maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advance Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, nog 3 weekenden te gaan, waaronder het afsluitende NK weekend. En dan is de tour helaas weer voorbij deze zomer. De tour bevindt zich wel al onder de rook van Den Haag, want vorige week kwam het hele circus aan in Kijkduin. Ja, hoe was dat weekend en wat kunnen we eigenlijk van aankomend weekend verwachten, waar het in ieder geval heel mooi weer wordt, maar gelukkig niet zo heet als de afgelopen tijd. Dan ga ik erover in gesprek met Arnoud zelf. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Vanuit de auto, want jij bent onderweg naar wel een hele leuke locatie.
2: Jazeker, ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn op weg naar Borne, waar een hele nieuwe sporthal staat en waar 3 splinternieuwe beachvolleybalvelden in komen te liggen. En volgend jaar ook nog een keertje 6 buitenvelden komen. En die mogen wij installeren vandaag, dus daar... Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, dan is het inderdaad maar goed dat vorige week de Summer Beach Life Tour al aankwam in Kijkduin. Dus dat je in ieder geval niet zoveel hoeft te klussen daar.
2: Nee, dat klopt. Alles staat lekker al in Kijkduin. Hopelijk moeten we nog wel wat bijbouwen. Of we moeten wat bijbouwen, want de Beach Tennis Tour die komt deze week in Kijkduin er weer bij. En met deze weersvoorspellingen, terwijl het vorige week in het weekend nog de voorspellingen voor aankomend weekend regen waren, hebben we dit weekend inderdaad, lijkt het weer heel mooi te worden. En hopelijk inderdaad niet zo warm als vorige week.
1: Ja, nu scheelt het dat er aan de kust nog altijd wel wat wind staat, dus dat het sowieso wel wat minder warm is dan in de binnenlanden. Maar het is denk ik ook wel, maar ergens wel fijn dat het niet zo erg warm wordt. Want ik kan me voorstellen dat te warm eigenlijk ook weer niet heel erg goed is voor de deelnemersaantallen.
2: Nou, ja, als het echt boven de 35 graden gaat worden, dan stoppen mensen met inschrijven. Maar alles wat daar nog een beetje onder zit, dat werkt wel mee om de inschrijvingen omhoog te krijgen. Zeker inderdaad, zoals je al zegt, dat het aan de zee altijd wel een beetje waait. We moeten wind ook niet onderschatten. We hebben vandaag windkracht, uitschieters, windstoten, windkracht 8 ook nog in Kijkduin. Dus het kan best wel fors waaien nog.
1: Nou, dus het kan zijn dat als jij uit Borne terugkomt, dat alles een halve kilometer verderop ligt.
2: Nou, dat zullen we hopen van niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat is ons op Ameland wel gebeurd, dat alle velden omlagen op zondagmorgen. Nou, laten we hopen dat het niet in Kijkduin gebeurt, want dan hebben we nog een hele drukke vrijdag.
1: In Kijkduin wordt er dus van allerlei dingen gedaan qua sport. We hebben het beachvolleybal, nee, beachtennis komt er dan komend weekend weer bij. Er is ook footvolley. Sterker nog, dat heb jij afgelopen weekend maar eens zelf uitgeprobeerd ook.
2: Ja, we vinden het belangrijk eigenlijk dat footvolley wat meer op de kaart komt. Afgelopen weekend hadden we een hele enthousiaste dame van 21 jaar die heel graag wilde footvolleyen en die eigenlijk ons ook wil gaan helpen om footvolley verder op de kaart te zetten, Anouk. En Anouk is een speelster, een voetbalster die eigenlijk ook heel leuk kan footvolleyen. Maar haar vriendin haakte af en toen heb ik gezegd, nou dan kan ik mijn schoenen wel weer uit het vet halen, de slippers, de blote voeten. En heb ik eigenlijk meegespeeld en hebben een leuke pool van 5 gehad met mensen die, zo grappig, mensen die uit Rio kwamen, uit Brazilië. En die speciaal dit weekend ook mee kwamen doen bij ons. Maar wel allemaal leuk op gelijk niveau waren.
1: Ja, dus het was ook weer een klein stukje Copacabana aan Kijkduin, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het was dan niet het niveau van de topspelers, maar wel het niveau die we er graag bij hebben. De voetballers, de footvolleyers eigenlijk, die nog net beginnen. En waarbij het eigenlijk nog belangrijker is om met elkaar te leren hoe ga je die eerste balaanname doen. En hoe krijg je een rally tot stand. Want dat is altijd wel lastig bij het footvolley.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd. Want dan heb je dus een groep Brazilianen. Heb je dan daar zo ter plekke. Zie je dan ook echt dat rauwe talent. Gewoon de bijna achterloosheid waarop ze gewoon zo'n bal een beetje rondtrappen. Zie je dat dan ook echt van dichtbij?
2: Nou, bij deze jongens niet. Het waren ook Nederlandse Brazilianen in plaats van andersom. Dus het waren geen Braziliaanse Brazilianen. Maar dit waren Nederlanders die eigenlijk in Brazilië wonen. En die wel heel veel in Brazilië aan het spelen zijn. En eigenlijk juist op zoek waren in Nederland naar toernooien. Ja, die zijn er gewoon nog heel weinig. Dus het was heel mooi eigenlijk dat zij wilden aanhaken. En dit was niet de groep die we eigenlijk in Nederland ook hebben. Die komen met name uit de omgeving Amsterdam. Waar hele fanatieke Brazilianen spelen. Overigens hebben we inderdaad ook afgelopen weekend heeft een van de Nederlandse dames in Kopenhagen, want er was een internationaal toernooi in Kopenhagen, een 1000-punten toernooi. Daar is de Nederlandse dame die op dit moment nog actief is, Emily, die is daar derde geworden. Dus dat was ook eigenlijk wel een hele mooie prestatie. En die gaat dan meestal ook mee met deze Braziliaanse spelers die uit Amsterdam komen.
1: Nou ja, dat is dan ook weer een mooie prestatie. Aankomend weekend, wat kunnen we daarvan verwachten? Want je zei al, het beachtennis komt, dat sluit weer aan bij de Summer Beach Live Tour.
2: Ja, dat klopt. De KNLTB beachtennis tour is aankomend weekend met naar verwachting 8 velden vol met beachtennissers aanwezig. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht dat wij vanuit Summer Beach Live een kleine 30 velden ook weer vol zullen krijgen. Dus als alles mee zit, hebben we dit weekend gewoon weer een vol weekend met hopelijk 40 velden op het mooie zand van Kijkduin. Want het is echt, ja, nu ik het zelf gespeeld heb, ja, het zand van Kijkduin is eigenlijk gewoon super, super zacht. Alsof je op de Coca-Cabana staat. Echt mooi zand, maar wel heel zwaar.
1: Ja, dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Dan duurt het ook niet lang natuurlijk of je verhuist een paar kilometer naar boven naar Scheveningen. En ja, dan is het einde alweer in zicht, hè?
2: Ja, dan gaat de zomer inderdaad hard. We hebben dan nog 2 weekenden Scheveningen. Want daar zijn we nu eigenlijk ook alle voorbereidingen voor aan het doen. Van hoe gaan we daar alle velden bouwen. Want volgend weekend inderdaad, of het weekend erop, 15, 16 augustus... We hebben toch wel een vol weekend inderdaad met het NK Roundnet, met het NK Beachtennis Mix. Hopelijk inderdaad ook met het NK Footvolley. Ja, en dan ook nog de topdivisie beachvolleybal en al onze recreatiesportjes. Het wordt 15, 16 augustus al druk. En dan hopen we dat 21 tot 23 augustus met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal nog drukker gaat worden.
1: Ja, en ik zit ondertussen, want dat is natuurlijk leuk. Jullie zijn ook natuurlijk ook op social media te vinden. Dus ga dat zeker even opzoeken. Summerbeachlife.nl op Instagram. Ik zie wel bewegende beelden van jou voorbij komen, Arnoud, bij het footvolley. Maar dat ziet er niet verkeerd uit, hoor.
2: Nee, hè, dat is op mijn leeftijd ging het best nog goed. Ik heb zelfs een aantal omhaals geprobeerd. Die zijn helaas niet gelukt. Maar het viel me niet tegen. Zeker na mijn rugklachten afgelopen weken, dan was ik hier wel blij mee.
1: Ja, daarom. En met 19-17 gewonnen, zie ik. Dus dan is dat altijd leuker.
2: Ja, precies. Dat was de eerste wedstrijd. Zeker een spannende pot. En het is gewoon wel leuk om weer even een keertje. Want ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik footvolley heb gespeeld. Dus het is ook een tijd voor nieuwe aanwas. Maar het grappige is dat wij ook echt een aantal studenten gewoon al heel enthousiast hebben gekregen. En die ook gewoon uiteindelijk willen verder spelen. Superleuk.
1: Nou ja, mochten de mensen het meer willen zien en of zelf gaan proberen, dan kun je natuurlijk naar summerbeachlife.nl op zowel Insta als gewoon ook de website. Dus dat is ook makkelijk te onthouden. En wie weet dat ze dan ook mee komen doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Eerst aankomend weekend dus in Kijkduin. En vanaf volgende week 2 weekenden dus in Scheveningen met onder meer het NK weekend. Arnoud Wildschut, dank weer voor je tijd en spreek je volgende week weer.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: All Sports Radio Live.
2: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Robert.
2: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
3: Ja, het is natuurlijk toch een... Iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd, ja.
2: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
3: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet in een oververhitting geraakt.
2: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
3: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat.

0: LED die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar, de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, hè, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Dus daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst, zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen te zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan. Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens

0: een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat nou ja, het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven
0: Ja,
1: stijgen.
0: dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die ijlt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die ijlt gewoon nog een aantal minuten na, die loopt nog een aantal tiende graad op, vaak na de finish van een run.
1: Nu, nou ja, dat als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft, hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch ja, de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En ja, je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat de jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En nou ja, toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen,
0: Zeker.
1: doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifier. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En dan toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. Dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. Met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld, die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door overigens de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna drie bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van twee bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdelingen en de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in één jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die nog daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg. Maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie. Maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt. En hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. En wat ik net al zei, ik denk dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want dan hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel, wat nodig was, dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is, maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens de sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog het goed ook. Aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je de één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op andere sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sporten vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar ja, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat ja, dan gaat het echt om mili kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week naar het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met de ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die. Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die, ja, ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard, ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de. Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede, omdat je eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn, ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zal echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog twee acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld, maar puntje bij paaltje is het hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl

0: van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van de rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika, en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor het voetbal, maar bij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
0: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het Dream Team van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
0: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit Dream Team staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet of je hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde, staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Cubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk, de nieuwe ster aan het permanent Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
0: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder. Moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling. die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch

0: heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Akela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
0: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan een gerucht dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet? Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
0: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France FAM. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
0: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte, het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen. Zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel meer dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
0: Nou, ik zou het zeer welkom eten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetballen. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar ik ben, het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport omdat, om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.

0: op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede.

0: tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de final eight. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond de Nederlandse dames en de Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live. Get a drum!

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

This is house music. House music. This is house music.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En ja, nog 3 weekenden te gaan, waaronder het afsluitende NK weekend. En dan is de tour helaas weer voorbij deze zomer. De tour bevindt zich wel al onder de rook van Den Haag, want vorige week kwam het hele circus aan in Kijkduin. Ja, hoe was dat weekend en wat kunnen we eigenlijk van aankomend weekend verwachten, waar het in ieder geval heel mooi weer wordt, maar gelukkig niet zo heet als de afgelopen tijd. Dan ga ik erover in gesprek met Arnoud zelf. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Vanuit de auto, want jij bent onderweg naar wel een hele leuke locatie.
2: Jazeker, ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn op weg naar Borne, waar een hele nieuwe sporthal staat en waar 3 splinternieuwe beachvolleybalvelden in komen te liggen. En volgend jaar ook nog een keertje 6 buitenvelden komen. En die mogen wij installeren vandaag, dus daar... Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, dan is het inderdaad maar goed dat vorige week de Summer Beach Live Tour al aankwam in Kijkduin. Dus dat je in ieder geval niet zoveel hoeft te klussen daar.
2: Nee, dat klopt. Alles staat lekker al in Kijkduin. Hopelijk moeten we nog wel wat bijbouwen. Of we moeten wat bijbouwen, want de Beach Tennis Tour die komt deze week in Kijkduin er weer bij. En met deze weersvoorspellingen, terwijl het vorige week in het weekend nog de voorspellingen voor aankomend weekend regen waren, hebben dit weekend inderdaad lijkt het weer heel mooi te worden. En hopelijk inderdaad niet zo warm als vorige week.
1: Ja, nu scheelt het dat er aan de kust nog altijd wel wat wind staat, dus dat het sowieso wel wat minder warm is dan in de binnenlanden. Maar het is denk ik ook wel, maar ergens wel fijn dat het niet zo erg warm wordt. Want ik kan me voorstellen dat te warm eigenlijk ook weer niet heel erg goed is voor de deelnemersaantallen.
2: Nou, ja, als het echt boven de 35 graden gaat worden, dan stoppen mensen met inschrijven. Maar alles wat daar nog een beetje onder zit, dat werkt wel mee om de inschrijvingen omhoog te krijgen. Zeker inderdaad, zoals je al zegt, dat het aan de zee altijd wel een beetje waait. We moeten de wind ook niet onderschatten. We hebben vandaag windkracht, uitschieters, windstoten, windkracht 8 ook nog in Kijkduin. Dus het kan best wel fors waaien nog.
1: Nou, dus het kan zijn dat als jij uit Borne terugkomt, dat alles een halve kilometer verderop ligt.
2: Nou, dat zullen we hopen van niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat is ons op Ameland wel gebeurd, dat alle velden omlagen op zondagmorgen. Nou, laten we hopen dat het niet in Kijkduin gebeurt, want dan hebben we nog een hele drukke vrijdag.
1: In Kijkduin wordt er dus van allerlei dingen gedaan qua sport. We hebben het beachvolleybal. Nee, beachtennis komt er dan komend weekend weer bij. Er is ook footvolley. Sterker nog, dat heb jij afgelopen weekend maar eens zelf uitgeprobeerd ook.
2: Ja, we vinden het belangrijk eigenlijk dat footvolley wat meer op de kaart komt. En we hebben afgelopen weekend hadden we een hele enthousiaste dame van 21 jaar die heel graag wilde footvolleyen en die eigenlijk ons ook wil gaan helpen om footvolley verder op de kaart te zetten, Anouk. En Anouk is een speelster, een voetbalster die eigenlijk ook heel leuk kan footvolleyen. Maar haar vriendin haakte af en toen heb ik gezegd, nou dan kan ik mijn schoenen wel weer uit het vet halen, de slippers, de blote voeten. En heb ik eigenlijk meegespeeld en hebben een leuke pool van 5 gehad met mensen die, zo grappig, mensen die uit Rio kwamen, uit Brazilië. En die speciaal dit weekend ook mee kwamen doen bij ons. Maar wel allemaal leuk op gelijk niveau waren.
1: Ja, dus het was ook weer een klein stukje Copacabana aan Kijkduin, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het was dan niet het niveau van de topspelers, maar wel het niveau eigenlijk die we er graag bij hebben. De voetballers, de footvolleyers eigenlijk, die nog net beginnen. En waarbij het eigenlijk nog belangrijker is om met elkaar te leren hoe ga je die eerste balaanname doen. En hoe krijg je een rally tot stand? Want dat is altijd wel lastig bij het footvolley.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd. Want dan heb je dus een groep Brazilianen heb je dan daar zo ter plekke. Zie je dan ook echt dat rauwe talent? Gewoon de bijna achterloosheid waarop ze gewoon zo'n bal een beetje rondtrappen. Zie je dat dan ook echt van dichtbij?
2: Nou, bij deze jongens niet. Het waren ook Nederlandse Brazilianen in plaats van andersom. Dus het waren geen Braziliaanse Brazilianen, maar dit waren Nederlanders die eigenlijk in Brazilië wonen. En die wel heel veel in Brazilië aan het spelen zijn. En eigenlijk juist op zoek waren in Nederland naar toernooien. Ja, die zijn er gewoon nog heel weinig. Dus het was heel mooi eigenlijk dat zij wilden aanhaken. En dit was niet de groep die we eigenlijk in Nederland ook hebben. Die komen met name uit de omgeving Amsterdam. Waar hele fanatieke Brazilianen spelen. Overigens hebben we inderdaad ook afgelopen weekend heeft een van de Nederlandse dames in Kopenhagen, want er was een internationaal toernooi in Kopenhagen, een 1000-punten toernooi. Daar is de Nederlandse dame die op dit moment nog actief is, Emily, die is daar derde geworden. Dus dat was ook eigenlijk wel een hele mooie prestatie. En die gaat dan meestal ook mee met deze Braziliaanse spelers die uit Amsterdam komen.
1: Nou ja, dat is dan ook weer een mooie prestatie. Aankomend weekend, wat kunnen we daarvan verwachten? Want je zei al, het beachtennis dat sluit weer aan bij de Summer Beach Live Tour.
2: Ja, dat klopt. De KNLTB beachtennis tour is aankomend weekend met naar verwachting 8 velden vol met beachtennissers aanwezig. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht dat wij vanuit Summer Beach Live een kleine 30 velden ook weer vol zullen krijgen. Dus als alles mee zit, hebben we dit weekend gewoon weer een vol weekend met hopelijk 40 velden op het mooie zand van Kijkduin. Want het is echt, ja, nu ik het zelf gespeeld heb, ja, het zand van Kijkduin is eigenlijk gewoon super, super zacht, alsof je op de Coca-Cabana staat. Echt mooi zand, maar wel heel zwaar.
1: Ja, dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Dan duurt het ook niet lang natuurlijk of je verhuist een paar kilometer naar boven naar Scheveningen. En ja, dan is het einde alweer in zicht, hè?
2: Ja, dan gaat de zomer inderdaad hard. We hebben dan nog 2 weekenden Scheveningen. Want daar zijn we nu eigenlijk ook alle voorbereidingen voor aan het doen. Van hoe gaan we daar alle velden bouwen. Want volgend weekend inderdaad, of het weekend erop 15, 16 augustus... We hebben toch wel een vol weekend inderdaad met het NK Roundnet, met het NK Beachtennis Mix. Hopelijk inderdaad ook met het NK Footvolley. Ja, en dan ook nog de topdivisie beachvolleybal en al onze recreatiesportjes. Het wordt 15, 16 augustus al druk. En dan hopen we dat 21 tot 23 augustus met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal nog drukker gaat worden.
1: Ja, en ik zit ondertussen, want dat is natuurlijk leuk. Jullie zijn natuurlijk ook op social media te vinden. Dus ga dat zeker even opzoeken. Summerbeachlife.nl op Instagram. Ik zie wel bewegende beelden van jou voorbij komen, Arnoud, bij het footvolley. Maar dat ziet er niet verkeerd uit, hoor.
2: Nee, hè, dat is op mijn leeftijd ging het best nog goed. Ik heb zelfs een aantal omhaals geprobeerd. Die zijn helaas niet gelukt. Maar het viel me niet tegen. Zeker na mijn rugklachten afgelopen weken, daar was ik hier wel blij mee.
1: Ja, erop. En met 19-17 gewonnen, zie ik. Dus dan is dat altijd leuker.
2: Ja, precies. Dat was de eerste wedstrijd. Zeker een spannende pot. En het is gewoon wel leuk om weer even een keertje. Want ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik footvolley heb gespeeld. Dus het is ook een tijd voor nieuwe aanwas. Maar het grappige is dat wij ook echt een aantal studenten gewoon al heel enthousiast hebben gekregen. En die ook gewoon uiteindelijk willen verder spelen. Superleuk.
1: Nou ja, mochten de mensen het meer willen zien en of zelf gaan proberen, dan kun je natuurlijk naar summerbeachlife.nl op zowel Insta als gewoon ook de website. Dus dat is ook makkelijk te onthouden. En wie weet dat ze dan ook mee komen doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Eerst aankomend weekend dus in Kijkduin. En vanaf volgende week 2 weekenden dus in Scheveningen met onder meer het NK weekend. Arnoud Wildschut, dank weer voor je tijd en spreek je volgende week weer.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn,

0: graad op, vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifiers. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. Dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer rond de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. Met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. Zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling en de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens, want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden, hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in 1 jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene van meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een 4 paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere 3 samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg. Maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe die het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want daar hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was. Dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is. Maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus, meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Ze salavi baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
2: We

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar het heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten, bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om?

0: niet in zo'n situatie terecht te komen?
1: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar, de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
0: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
1: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
0: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
1: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
0: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten die je toch wel serieus moet gaan nemen?
1: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
0: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
1: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
0: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
1: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van, oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
0: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
1: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
0: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
1: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
0: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
1: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
0: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
1: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in het bewustwordingsproces.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
1: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je de één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK's hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. Dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast, nou, zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar ja, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om ja, mini kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nou nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn. Zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar nou ja, het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk, nou, eigenlijk nou, de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft toen afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal. Nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al nou ja, zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, nou, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust nou, een soort van afscheid genomen. En die, ja, ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en nou, hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... Kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel ja, zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel ja, mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral ja, de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld, maar puntje bij paaltje is het hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment en ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waar bij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit Kap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen. Zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk. De topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet. Een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk. Het, ja, de nieuwe ster aan het permanent Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042. Als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden. Om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder. Moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika.

0: Al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, hè, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid. En zou worden aangetrokken tegelijkertijd aan een gerucht dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Nou, intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League Club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet? Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag: garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim 1 miljard schuld, toch? Dus.
0: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op nou ja, het 21 dagen aan prachtige koers.
0: Ja, wat mij betreft hebben we 1,5 week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Nou, het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte, het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou

0: Ja, Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Nou, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen, hè, die zich hadden misdragen, zelfs ook ja, in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ja, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou,
1: Nou,
0: dat was het voor deze week.
1: dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
0: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Ja, waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus, meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja. Ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie. Van wat vindt een bedrijf. Of een eenling. Wat is die gewenst. Hoe wil die gepromoot worden daarin. Of niet. Dus ja. Dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom. En ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie

0: mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final Eight. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij, die zich voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final Eight. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over.

0: over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Rond 10 september. Dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat. Maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in de uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, nog 3 weekenden te gaan, waaronder het afsluitende NK weekend. En dan is de tour helaas weer voorbij deze zomer. De tour bevindt zich wel al onder de rook van Den Haag, want vorige week kwam het hele circus aan in Kijkduin. Ja, hoe was dat weekend en wat kunnen we eigenlijk van aankomend weekend verwachten, waar het in ieder geval heel mooi weer wordt, maar gelukkig niet zo heet als de afgelopen tijd. Dan ga ik erover in gesprek met Arnoud zelf. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Hey, een hele goedemiddag. Daar zijn we weer.
1: Vanuit de auto, want jij bent onderweg naar wel een hele leuke locatie.
2: Jazeker, ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn op weg naar Borne, waar een hele nieuwe sporthal staat en waar 3 splinternieuwe beachvolleybalvelden in komen te liggen. En volgend jaar ook nog een keertje 6 buitenvelden komen. En die mogen wij installeren vandaag, dus daar... Wij zijn heel benieuwd.
1: Ja, dan is het inderdaad maar goed dat vorige week de Summer Beach Life Tour al aankwam in Kijkduin. Dus dat je in ieder geval niet zoveel hoeft te klussen daar.
2: Nee, dat klopt. Alles staat lekker al in Kijkduin. Hopelijk moeten we nog wel wat bijbouwen. Of we moeten wat bijbouwen, want de Beach Tennis Tour die komt deze week in Kijkduin er weer bij. En met deze weersvoorspellingen, terwijl het vorige week in het weekend nog de voorspellingen voor aankomend weekend regen waren, hebben dit weekend inderdaad lijkt het weer heel mooi te worden. En hopelijk inderdaad niet zo warm als vorige week.
1: Ja, het scheelt dat er aan de kust nog altijd wel wat wind staat, dus dat het sowieso wel wat minder warm is dan in de binnenlanden. Maar het is denk ik ook wel, nou ja, ergens wel fijn dat het niet zo erg warm wordt. Want ik kan me voorstellen dat te warm eigenlijk ook weer niet heel erg goed is voor de deelnemersaantallen.
2: Nou ja, als het echt boven de 35 graden gaat worden, dan stoppen mensen met inschrijven. Maar alles wat daar nog een beetje onder zit, dat werkt wel mee om de inschrijvingen omhoog te krijgen. Zeker inderdaad, zoals je al zegt, dat het aan de zee altijd wel een beetje waait. We moeten de wind ook niet onderschatten. We hebben vandaag windkracht, uitschieters, windstoten, windkracht 8 ook nog in Kijkduin. Dus het kan best wel fors waaien nog.
1: Nou, dus het kan zijn dat als jij uit Borne terugkomt, dat alles een halve kilometer verderop ligt.
2: Nou, dat zullen we hopen van niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat is ons op Ameland wel gebeurd, dat alle velden omlagen op zondagmorgen. Nou, laten we hopen dat het niet in Kijkduin gebeurt, want dan hebben we nog een hele drukke vrijdag.
1: In Kijkduin wordt er dus van allerlei dingen gedaan qua sport. We hebben het beachvolleybal. Nee, het beachtennis komt er dan komend weekend weer bij. Er is ook footvolley. Sterker nog, dat heb jij afgelopen weekend maar eens zelf uitgeprobeerd ook.
2: Ja, we vinden het belangrijk eigenlijk dat footvolley wat meer op de kaart komt. En afgelopen weekend hadden we een hele enthousiaste dame van 21 jaar die heel graag wilde footvolleyen en die eigenlijk ons ook wil gaan helpen om footvolley verder op de kaart te zetten, Anouk. En Anouk is een speelster, een voetbalster die eigenlijk ook heel leuk kan footvolleyen. Maar haar vriendin haakte af en toen heb ik gezegd, nou dan kan ik mijn schoenen wel weer uit het vet halen, de slippers, de blote voeten. En heb ik eigenlijk meegespeeld en hebben een leuke pool van 5 gehad met mensen die, wel grappig, mensen die uit Rio kwamen, uit Brazilië. En die speciaal dit weekend ook mee kwamen doen bij ons. Maar wel allemaal leuk op gelijk niveau waren.
1: Ja, dus het was ook weer een klein stukje Copacabana aan Kijkduin, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het was dan niet het niveau van de topspelers, maar wel het niveau eigenlijk die we er graag bij hebben. De voetballers, de footvolleyers eigenlijk, die nog net beginnen. En waarbij het eigenlijk nog belangrijker is om met elkaar te leren hoe ga je die eerste balaanname doen. En hoe krijg je een rally tot stand? Want dat is altijd wel lastig bij het footvolley.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd. Want dan heb je dus een groep Brazilianen daar zo ter plekke. Zie je dan ook echt dat rauwe talent? Gewoon de bijna achterloosheid waarop ze gewoon zo'n bal een beetje rondtrappen? Zie je dat dan ook echt van dichtbij?
2: Nou, bij deze jongens niet. Het waren ook Nederlandse Brazilianen in plaats van andersom. Dus het waren geen Braziliaanse Brazilianen, maar dit waren Nederlanders die eigenlijk in Brazilië wonen. En die wel heel veel in Brazilië aan het spelen zijn. En eigenlijk juist op zoek waren in Nederland naar toernooien. Ja, die zijn er gewoon nog heel weinig. Dus het was heel mooi eigenlijk dat zij wilden aanhaken. En dit was niet de groep die we eigenlijk in Nederland ook hebben. Die komen met name uit de omgeving Amsterdam. Waar hele fanatieke Brazilianen spelen. Overigens hebben we inderdaad ook afgelopen weekend heeft een van de Nederlandse dames in Kopenhagen, want er was een internationaal toernooi in Kopenhagen, een 1000-punten toernooi. Daar is de Nederlandse dame die op dit moment nog actief is, Emily, die is daar derde geworden. Dus dat was ook eigenlijk wel een hele mooie prestatie. En die gaat dan meestal ook mee met deze Braziliaanse spelers die uit Amsterdam komen.
1: Nou ja, dat is dan ook weer een mooie prestatie. Aankomend weekend, wat kunnen we daarvan verwachten? Want je zei al, het beachtennis dat sluit weer aan bij de Summer Beach Live Tour.
2: Ja, dat klopt. De KNLTB beachtennis tour is aankomend weekend met naar verwachting 8 velden vol met beachtennissers aanwezig. Dus dat is heel mooi. En ik verwacht dat wij vanuit Summer Beach Live een kleine 30 velden ook weer vol zullen krijgen. Dus als alles mee zit, hebben we dit weekend gewoon weer een vol weekend met hopelijk 40 velden op het mooie zand van Kijkduin. Want het is echt, zeker nu ik het zelf gespeeld heb, ja, het zand van Kijkduin is eigenlijk gewoon super, super zacht, alsof je op de Coca-Cabana staat. Echt mooi zand, maar wel heel zwaar.
1: Ja, dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Dan duurt het ook niet lang natuurlijk of je verhuist een paar kilometer naar boven naar Scheveningen. En ja, dan is het einde alweer in zicht, hè?
2: Ja, dan gaat de zomer inderdaad hard. We hebben dan nog 2 weekenden Scheveningen. Want daar zijn we nu eigenlijk ook alle voorbereidingen voor aan het doen. Van hoe gaan we daar alle velden bouwen. Want volgend weekend inderdaad, of het weekend erop, 15, 16 augustus... We hebben toch wel een vol weekend inderdaad met het NK Roundnet, met het NK Beachtennis Mix. Hopelijk inderdaad ook met het NK Footvolley. Ja, en dan ook nog de topdivisie beachvolleybal en al onze recreatiesportjes. Het wordt 15, 16 augustus al druk. En dan hopen we dat 21 tot 23 augustus met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal nog drukker gaat worden.
1: Ja, en ik zit ondertussen, want dat is natuurlijk leuk. Jullie zijn natuurlijk ook op social media te vinden. Dus ga dat zeker even opzoeken. Summerbeachlife.nl op Instagram. Ik zie wel bewegende beelden van jou voorbij komen, Arnoud, bij het footvolley. Maar dat ziet er niet verkeerd uit, hoor.
2: Nee, hè, dat is op mijn leeftijd ging het best nog goed. Ik heb zelfs een aantal omhaals geprobeerd. Die zijn helaas niet gelukt. Maar het viel me niet tegen. Zeker na mijn rugklachten afgelopen weken, dan was ik hier wel blij mee.
1: Ja, erop. En met 19-17 gewonnen, zie ik. Dus dan is dat altijd leuker.
2: Ja, precies. Dat was de eerste wedstrijd. Zeker een spannende pot. En het is gewoon wel leuk om weer even een keertje. Want ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik footvolley heb gespeeld. Dus het is ook een tijd voor nieuwe aanwas. Maar het grappige is dat wij ook echt een aantal studenten gewoon al heel enthousiast hebben gekregen. En die ook gewoon uiteindelijk willen verder spelen. Superleuk.
1: Nou ja, mochten de mensen het meer willen zien en of zelf gaan proberen, dan kun je natuurlijk naar summerbeachlife.nl op zowel Insta als gewoon ook de website. Dus dat is ook makkelijk te onthouden. En wie weet dat ze dan ook mee komen doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Eerst aankomend weekend dus in Kijkduin. En vanaf volgende week 2 weekenden dus in Scheveningen met onder meer het NK weekend. Arnoud Wildschut, dank weer voor je tijd en spreek je volgende week weer.
2: Yes, jij ook bedankt.
0: All Sports Radio Live.
3: Uno, dos, tres. It's been a

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Alibi, baby. All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Loopt nog

0: En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En ja, je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik heb beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat de jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En nou ja, toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen,
0: Zeker.
1: doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag.
2: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaker, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifier. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken. Dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg. Als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer rond de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. Met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die grote sterren aan de overwinning helpen. Die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen. Verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door de FISMA Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling in de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens, want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden, hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in 1 jaar. En de 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een 4 paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere 3 samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen, van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties, denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen, natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden. Want dan hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar, van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was. Dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar. Dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is, maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld en een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert. Tot zo.

0: What the hell?
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is

0: in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting. Maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten, bij omstandigheden.
0: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. He, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Ja, kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks.
0: Ja,
1: okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
0: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar, de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
0: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
0: Ja, dus dat daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan de het voorkomen, de kant daarvan. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten die je toch wel serieus moet gaan nemen?
0: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Zeg maar, hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
0: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?

0: Nou, dat is eigenlijk ook wel een belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat ja, de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leveren van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur zeg maar een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, hè, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van: oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door ja, goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven
0: Ja,
1: stijgen.
0: dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen, dat je temperatuur die loopt, dus die ijlt na, zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die ijlt gewoon nog een aantal minuten na, die loopt nog een aantal tiende graad op, vaak na de finish van een run.
1: Nu, nou ja, dat als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft, hè? We hebben het er niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in, zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
0: Ja, er is zeg maar een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch ja, de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overgewicht het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En ja, je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
0: Ja, het is iets wat ik heb beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding, het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
0: Jazeker, ja. Ja, dat is, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En nou ja, toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag.
2: All Sports Radio Live.